gaan naar Wind. Dat is als steen, als stille hoort. Wij gaan naar het leven, aan dem du hängst.